0: Ja, Anis.
1: Salut, Yolandi.
0: Wanneer het jij die dronk uitgekomen?
1: Oh, ik zal about een maand geleden dat ik die dronk heb.
0: Kom. You have some love for me.
1: Smell it?
0: Ja, I can smell it from here. So, kom met je gemang.
1: Die gemang word ek gaan.
0: Het je mij gemis?
1: Ja, ik het gedink aan jou so, ja.
0: Kan je zien jouw chappie, zie? Dat ik zie niet.
1: Zou je daarvan?
0: Ja, kijk kwijt. Zie niet? 27. 26. Nou, wat betekent die?
1: Ja, die ene is wel kijk gehaald en die ene is bloed.
0: So jij is 26 en 27?
1: Ja, die vind al toe wie, al toe kampen gaat mijn zoon op me. Zo.
0: En 28?
1: Alle gaat zo'n taf.
0: Ja,
1: ze
0: is al met Tommy.
1: Ah.
0: En die
1: ska? Ja, die ska had ik gekregen voor het hier.
0: Oké, wel. Moet ik zijn al bij die orphanage?
1: O, het is daar. Zo, wanneer kan ik op visit?
0: Maybe over die weekend.
1: Over die weekend? Ik zal het zo maken, ja.
0: Oké, wans, Anis.
1: Oké.
2: Ass.